Mi Kentucky. Wat je man Louise de ham is er niet. Op de telefonieën doe je er. Als dat het om wat gaat. Daarbij zou toch der zo schwer leberleidend zijn. Denk je moest zum Arzt, wat is? Da ham is er, niet? Ich steh da, niet? Was muss ich mir auch in meinem Alter...